0: Niet meer rammelen, wat leven. Het leven is geen attractie. Je moet niet te laks zijn. Schiet wat in actie. Moet ik in de baan op gaan. Niet te veel navel staren. Niet te veel shit verharen. Staat in hand geschreven dat je nu moet leven. En niet daarna verstrijden van de jaren. Vermijden van de gevaren. Tot wij van de blaren. Want als je hebt, dan moet varen. En hoofd breed.
1: De jaren zal verstrijden. De jaren zal verstrijden.
0: Met verhaal van de jaren, uit de vroeg naar de laan, zorg nou baren.